0: Marilène.
1: Ik Marilène.
0: Zek zoe. Zule rik nek Marilène.
1: Ik Marilène.
0: Zek doe. Zule rik nek Marilène.